0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 3 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
17: Oh, kom, het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
18: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke

deserts of Sudan and the gardens of Japan.

Tiger Bay, on the road.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld.

0: meldt, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de hondenjus zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Annette Schuts met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de Zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kiks.nl.
14: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
15: Oh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
16: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
18: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Baby peuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: Wij zijn één Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de Zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
1: Betting Wonen, ook groot in boksprings en matrassen.
3: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
2: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
4: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
5: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
6: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen

0: problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Wij zijn 1 achter.

0: Kids Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
1: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elk Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elk Reliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
2: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV. Voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
1: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ga je op reis? Bij vaccinatie?

0: Meldpunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Wij zijn 1-8.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hostingprovider. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in ineenklik.nl.
2: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
3: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
2: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
4: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren.
5: De Maan in Groenlo.
4: Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
3: Betting Wonen, ook groot in relaxvoud thuis voor jong en oud.
6: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
4: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie.
5: De Maan in Groenlo.
7: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
8: Officieel start zijn voor het Bloemencorso Lichtenvoorde. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Burgemeester Gea Hofstede heeft woensdag het officiële startsein gegeven voor het Bloemencorso Lichtenvoorde door de eerste dahlia-knollen te planten in de Corso-tuin aan de Richterslaan. De 18 Corso-groepen zetten de komende weken gezamenlijk zo'n 150.000 dahlia-knollen in de grond. Het Corso vindt plaats op de tweede zondag van september. Voor de wagens worden jaarlijks circa 4 miljoen dahlia's gebruikt door zo'n 3000 vrijwilligers. Inwoners van het buitengebied van Berkeland kunnen meehelpen het landschap te versterken via het project Berkeland in het Groen. De gemeente Berkeland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bieden deelnemers kosteloos advies en een landschapsplan voor inheemse beplanting op het erf. Tegelijk loopt het project Nettelhorst en Kulsdom in het Groen. Op 20 mei organiseren beide gemeenten en de stichting een gezamenlijke informatieavond. Na 6 jaar sluit slijterij De Heerlijkheid in Lichtenvoorde definitief haar deuren. Eigenaar Johnny Nijland is gisteren een opheffingsuitverkoop gestart. Hij nam de zaak in mei 2020 over en beleefde aanvankelijk een voorspoedige start. Uiteindelijk bleek de onderneming financieel niet houdbaar. De sluiting markeert het einde van een periode die Nijland omschrijft als bijzondere jaren, vol mooie ervaringen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
7: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier El Creliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij El Creliek, het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
1: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
2: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
3: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
4: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag. Dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel

0: had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de drie opvarenden zouden twee zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
12: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Wij zijn 1-8.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. ineenklik.nl.
1: SV Special Trailers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. ineenklik.nl.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Werkzaamheden aan de fietstunnel onder de N18 bij Lichtenvoorde. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In mei voert aannemer Heijmans werkzaamheden uit aan de fietstunnel onder de N18 bij Lichtenvoorde, ter hoogte van de Zieuwenseweg. Op 11 en 12 mei worden randelementen verwijderd, waarna tijdelijke bouwhekken worden geplaatst. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de tunnel. Verkeersregelaars zorgen daarbij voor veiligheid aan beide zijden. In het najaar wordt mogelijk ook een lekkage aangepakt. Dit jaar houden sommige Nederlanders netto minder vakantiegeld over dan vorig jaar, ondanks loonsverhogingen. Hoewel vakantiegeld circa 8% van het bruto jaarloon bedraagt, zorgt het belastingstelsel voor onverwachte effecten. Door oplopende belastingen en inkomensafhankelijke heffingskortingen kan een kleine salarisstap leiden tot minder netto vakantiegeld. Lagere inkomens en deeltijdwerkers profiteren juist wel en zien soms honderden euro's extra op hun rekening verschijnen. De gemeente Oost-Gelre verleent geen extra financiële steun aan speeltuinen in de regio. Raadslid Ronald Willering van Lokaal Belang stelde de vraag naar aanleiding van de jaarvergadering van Vragendersbelang. Daar bleek dat speeltoestellen die jarenlang goed functioneerden zijn afgekeurd naar keuring, met hoge kosten als gevolg. Het gemeentebestuur heeft het verzoek om subsidie afgewezen, waardoor de speeltuin de kosten zelf moet dragen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
1: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
8: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel in ineenklik.nl.
1: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
3: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
4: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met €20 korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
5: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
6: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren.
7: De Maan in Groenlo.
6: Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
8: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
6: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie.
7: De Maan in Groenlo.
9: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
10: Officieel start zijn voor het Bloemencorso Lichtenvoorde. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Burgemeester Gea Hofstede heeft woensdag het officiële start zijn gegeven voor het Bloemencorso Lichtenvoorde door de eerste dahlia-knollen te planten in de Corso-tuin aan de Richterslaan. De 18 Corso-groepen zetten de komende weken gezamenlijk zo'n 150.000 dahlia-knollen in de grond. Het Corso vindt plaats op de tweede zondag van september. Voor de wagens worden jaarlijks circa 4 miljoen dahlia's gebruikt door zo'n 3000 vrijwilligers. Inwoners van het buitengebied van Berkeland kunnen meehelpen het landschap te versterken via het project Berkeland in het Groen. De gemeente Berkeland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bieden deelnemers kosteloos advies en een landschapsplan voor inheemse beplanting op het erf. Tegelijk loopt het project Nettelhorst en Kulsdom in het Groen. Op 20 mei organiseren beide gemeenten en de stichting een gezamenlijke informatieavond. Na 6 jaar sluit slijterij De Heerlijkheid in Lichtenvoorde definitief haar deuren. Eigenaar Johnny Nijland is gisteren een opheffingsuitverkoop gestart. Hij nam de zaak in mei 2020 over en beleefde aanvankelijk een voorspoedige start. Uiteindelijk bleek de onderneming financieel niet houdbaar. De sluiting markeert het einde van een periode die Nijland omschrijft als bijzondere jaren, vol mooie ervaringen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
9: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkereliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Reliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
1: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire.

0: Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Wij zijn 1-8.

en Tell Her About It. En dat allemaal op zijn geboortedag, hè? 1949 is hij geboren. En dat allemaal aan het begin van deze aflevering van Peter in de Eter voor zaterdag 9 mei 2026. Het is vandaag de dag van Europa, oftewel Europadag.

Tina Turner en de Open Arms. En daarvoor ook nog de Fate of Ophelia van Taylor Swift. De dame die haar eigen beeld en geluid als merk wil registreren. Allemaal een beetje om AI tegen te gaan. Omdat haar beeldenis en stemgeluid al een talloze keer gebruikt is door nepvideo's. Bijvoorbeeld in reclameuitingen of politieke boodschappen. En ze is het helemaal beu, want wat gaat er nog meer komen? Dan blijft het volgen en houden je op de hoogte. Ondertussen, doe maar op de radio.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan Aqua sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Werkzaamheden aan de fietstunnel onder de N18 bij Lichtenvoorde. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In mei voert aannemer Heijmans werkzaamheden uit aan de fietstunnel onder de N18 bij Lichtenvoorde, ter hoogte van de Zieuwenseweg. Op 11 en 12 mei worden randelementen verwijderd, waarna tijdelijke bouwhekken worden geplaatst. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de tunnel. Verkeersregelaars zorgen daarbij voor veiligheid aan beide zijden. In het najaar wordt mogelijk ook een lekkage aangepakt. Dit jaar houden sommige Nederlanders netto minder vakantiegeld over dan vorig jaar, ondanks loonsverhogingen. Hoewel vakantiegeld circa 8% van het bruto jaarloon bedraagt, zorgt het belastingstelsel voor onverwachte effecten. Door oplopende belastingen en inkomensafhankelijke heffingskortingen kan een kleine salarisstap leiden tot minder netto vakantiegeld. Lagere inkomens en deeltijdwerkers profiteren juist wel en zien soms honderden euro's extra op hun rekening verschijnen. De gemeente Oost-Gelre verleent geen extra financiële steun aan speeltuinen in de regio. Raadslid Ronald Willering van Lokaal Belang stelde de vraag naar aanleiding van de jaarvergadering van Vragendersbelang. Daar bleek dat speeltoestellen die jarenlang goed functioneerden zijn afgekeurd naar keuring, met hoge kosten als gevolg. Het gemeentebestuur heeft het verzoek om subsidie afgewezen, waardoor de speeltuin de kosten zelf moet dragen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

The Jacksons en Can You Feel It? En daarvoor kreeg je een update van het Achterhoekse Nieuws, de editie van 12:30. Wil je de berichten nog eens een keertje nalezen? Dat kan natuurlijk op onze website 1achterhoek.nl of via onze gratis te downloaden. In het komend 30 minuten heb ik nog muziek voor je van onder andere Fleetwood Mac, Het Goede Doel, U2, maar nu eerst Triggerfinger.

het goede doel en de nooduitgang. De muzikale hekkensluiter uit het blokje van drie. Daarvoor Fleetwood Mac, You Make Loving Fun. En we starten met I Follow Rivers van Triggerfinger. Zometeen is dan weer tijd voor de reclames. Het landelijke nieuws van 1 uur. En daarna het vervolg van ditzelfde programma. Ik heb je nog één plaatje beloofd te draaien. You Too. Ik had je alleen niet bij verteld dat het deze zou zijn. I still haven't found what I'm looking for.

0: Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
0: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
2: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
3: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
4: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en een eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Wij zijn 1-8.

0: Simon aan het begin van het tweede uur van Peter in de Eter en Graceland. Onderweg Meghan Trainor, Lips Are Moving, naar Bente en Hoogtevrees.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

Meghan Trainor en Lips Are Moving. Nou ja, eigenlijk alles behalve dat, want jongstleden schreef ze op haar sociale media kanalen dat ze haar serie optredens niet kan combineren met haar nieuwe album en baby. Het is meer dan ik op dit moment aankan.

Veldhuis en Camper. Ik wou dat ik jou was. En Chaka K daarvoor met I'm Every Woman. Zometeen krijg je opnieuw een update van het Achterhoekse Nieuws. De editie van 1:30 is onderweg naar Anouk.

0: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
1: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
1: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
3: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Liek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkerliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Liek. Het grootste Goudsmit Atelier van de Achterhoek.
4: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
6: Officieel start zijn voor het Bloemencorso Lichtenvoorde. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Burgemeester Gea Hofstede heeft woensdag het officiële start zijn gegeven voor het Bloemencorso Lichtenvoorde door de eerste dahlia-knollen te planten in de Corso-tuin aan de Richterslaan. De 18 Corso-groepen zetten de komende weken gezamenlijk zo'n 150.000 dahlia-knollen in de grond. Het Corso vindt plaats op de tweede zondag van september. Voor de wagens worden jaarlijks circa 4 miljoen dahlia's gebruikt door zo'n 3000 vrijwilligers. Inwoners van het buitengebied van Berkeland kunnen meehelpen het landschap te versterken via het project Berkeland in het Groen. De gemeente Berkeland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bieden deelnemers kosteloos advies en een landschapsplan voor inheemse beplanting op het erf. Tegelijk loopt het project Nettelhorst en Kulsdom in het Groen. Op 20 mei organiseren beide gemeenten en de stichting een gezamenlijke informatieavond. Na 6 jaar sluit slijterij De Heerlijkheid in Lichtenvoorde definitief haar deuren. Eigenaar Johnny Nijland is gisteren een opheffingsuitverkoop gestart. Hij nam de zaak in mei 2020 over en beleefde aanvankelijk een voorspoedige start. Uiteindelijk bleek de onderneming financieel niet houdbaar. De sluiting markeert het einde van een periode die Nijland omschrijft als bijzondere jaren, vol mooie ervaringen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
5: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Mick Jagger en Just Another Night. Die man is ook onvermoeibaar, hè? Samen met zijn andere leden van de Stones. Van de week lichten ze al een tipje van de sluier op over het nieuwe Stones-album. Het is nog wel eventjes wachten, want het komt pas uit op 10 juli aanstaande.

Het is een mooie kerstgedachte. Put a little love in your heart. Annie Lennox en Al Green. En hoezo dan kerstgedachte? Nou, oorspronkelijk is dit een onderdeel van de soundtrack behorende bij de film Scrooge. En die kennen we ook wel weer beter als A Christmas Carol.

0: Laat even een pauze.
1: Luna en pauze. En ondertussen ga ik ook even een pauze houden. Van ongeveer bijna een week. Want volgende week zaterdag 1 uur 12 ben ik er graag weer. Tot dan.

0: Heeftink Rengsing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden. Tevens het adres voor levering, montage en onderhoud van bedrijfsdeuren. Heeftink Rengsing Staalbouw BV. www.heeftink-rensing.nl.
1: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
2: Bij het noorden van Aalten.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een groot

0: keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet van Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan of maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Valdorpelshop.nl.
10: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
9: Valdorpelshop.nl.
11: Wij zijn...

0: Direct begonnen wij vanmiddag mee in natuurlijk een nieuwe aflevering weer van Achterhoeks. Ik ben hem even kwijt. Maakt niet uit. In de studio hebben wij John Thijssen. John, eind deze maand gaat weer los.
1: Ja, daar gaan we weer voor.
0: De Ronde van Aalten.
1: Ja, daar gaan we er weer voor.
0: Ja. Hoe bekend is de Ronde van Aalten eigenlijk in Nederland?
1: Ja, vroeger was die heel erg bekend. Een aantal jaren hebben we natuurlijk de wedstrijd niet meer in het centrum georganiseerd, maar bij de Watertoren. Ook een heel mooi rondje overigens. Alleen, sinds we weer in het dorp zijn, wordt het wel genoemd het mooiste rondje om de kerk. Een rondje om de kerk wordt ook wel een criterium genoemd in Nederland. En dit jaar zijn we aangesloten bij de Viro Cup. Dat is een cup in Twente. En wij zijn samen met Zutphen als Achterhoekse gemeente doen daar dit jaar ook aan mee.
0: Ja. Hoeveel deelnemers zijn er in totaal? Want ja, ze komen ook overal vandaan dan, begrijp ik.
1: Ja, ze kunnen, als ik nu naar de inschrijving kijk, zitten we op ruim 50. Dan zul je zeggen van dat is niet veel. Maar de wedstrijd is over 3 weken en daar gaan we hopelijk toch wel ruim 200 deelnemers verwelkomen.
0: Ja, weet je wat ik nou zo mooi vond? Net voor de uitzending hadden we het even over. En je had laatst een aantal mensen gesproken. De Groenlo en Lichtenvoorde. Die zeiden van jullie zijn echt een sportgemeente wat dat betreft. Met alle sportevenementen die hier zijn. Dat was mooi om te horen.
1: Ja, daar mogen we denk ik als Aalten ook trots op zijn. Dat we vorige week hebben we als muurtje zijn ook geholpen op het NK Autocross. Mm-hmm. Ook een heel groot evenement. Volgende de GTM-loop. We hebben natuurlijk het NK Gravel gehad. En dat heeft allemaal het laatste jaar plaatsgevonden.
0: Ja, ja. En even over 31 mei. Hè. Doen er nog bekende namen mee in de Ronde van Aalten?
1: Voor ons natuurlijk als wielerliefhebbers wel. Maar ik moet weer kijken, de B-professionals die schrijven zich pas op het laatst in. Dat wil zeggen, die zitten vaak bij hele grote teams. Onder andere het Senza Canyons voor Canyons team. Mm-hmm. Alleen, die rijden ook internationale wedstrijden. En dat zijn vaak teams van 5 die daar rijden. Maar die teams bestaan vaak uit 20 renners. Dus die weten vaak een week van tevoren pas of ze hier in Aalten kunnen starten. Of ze moeten bijvoorbeeld in Duitsland of in België starten.
0: Oké. Over de route gesproken, hoe gaat die eruit zien?
1: Net als vorig jaar, we starten op de markt voor het gemeentehuis. En gaan we om het gemeentehuis naar beneden, de Landstraat, richting Obbing. Dan gaan we richting de Dalweg en aan de voet van de Beeklaan. Bovenaan rechtsaf richting de Vastveldseweg, Oosterkerkstraat, Poolstraat, Wemerstraat, Kerkstraat weer naar boven. Dus echt wel een gevarieerd rondje.
0: Ja, hey, maar dan wil ik geen advocaat van de duivel zijn, maar alles ligt zo'n beetje op kop in Aalten. Hoe zit dat dan?
1: Nou, als ik nu kijk en als ze nou niks meer loshalen, komt het helemaal goed. Want het is allemaal dicht.
0: Ja, want het is al weken zo. Ik fiets net door de Dijkstraat en ja, daar ligt ook de helft nog open. Zijn ze nu op druk aan het werk?
1: Ja.
0: Maar dat is geen enkele belemmering. Alleen, ik denk wel dat het op die dag veel afgesloten wordt, hè?
1: Ja, het complete centrum wordt afgesloten.
0: Ja.
1: En daar hebben we vorig jaar wel van geleerd. Dat we dat nog iets beter aan moeten geven. Vooral de toegangswegen. Dus niet de wegen van het parcours, maar als je richting het parcours rijdt. Dat we al vroegtijdig aangeven doorgaand verkeer gestremd.
0: Ja.
1: En binnen nu in 2 weken krijgen ook alle bewoners binnen de ronde ook een brief van ons. Van wanneer ze de auto weg moeten zetten. En dat ze ook op 2-3 punten weg kunnen. Zeg maar.
0: Ja, ja, want ik heb een keer ergens meegemaakt dat we ergens door iemand weg werden gestuurd en door de andere weer terug. En
1: ja, nee, dat klopt. Daar hebben we vorig jaar ook echt wel van geleerd. En dat is ook goed besproken. En dat moet als goed is dit jaar gewoon vlekkeloos vlogen.
0: Hoeveel deelnemers doen ze een beetje mee, schat je in? Maar ja, goed, je zegt net nog van ja, de laatste week kunnen ze gewoon mensen inschrijven.
1: Ja, ik verwacht zelf tussen de 2 en 230 mensen. Maar het zou ook heel makkelijk ruimer kunnen. Ja. Want wij hebben ook 's morgens de jeugd aan de start. Alle jeugdcategorieën doen mee. Veel jeugdwedstrijden worden op afgesloten parcours gehouden.
0: Ja, en er is van tot hoe oud?
1: Vanaf 8 jaar. Ja. Van 8 tot 15.
0: Okay.
1: Tot en met 15. En het is voor hun wel een wat zwaarder rondje. Want normaal, zoals op Sportpark Zuid ligt natuurlijk ook een wielerparcours. Daar worden heel veel jeugdwedstrijden op georganiseerd, op de dergelijke parcours.
0: Ja.
1: Nu wordt het echt op een parcours van 3 kilometer. En met 2 beklimmingen erin.
0: Ja.
1: De jeugd loopt nog niet heel erg warm. Maar we hebben nu de jeugd aangeschreven voor alle verenigingen in Nederland. En hopelijk Hebben we toch een mooi deelnemersveld over 3 weken.
0: Hoe komt dat ze er niet zo warm verlopen?
1: Omdat jeugd eigenlijk niet dit soort parcours gewend zijn. Die rijden heel veel, wat ik al zeg, op Sportpark Zuid. De Stofwolk heeft een eigen park. Dat zijn gewoon rondjes van zeg maar 1 kilometer, 1,5 kilometer. Ja. Mooi vlak. En nu rijden ze echt op een parcours. En die naam moet het nog krijgen. En het is ook voor de eerste de jeugd op dit parcours reis.
0: Het lijkt, het lijkt me toch ook voor de renners zelf een veel grotere uitdaging dan dat je...
1: Tuurlijk. Ik denk dat als ze de hele entourage zien met al die dranghekken en al die spandoeken.
0: Ja.
1: Lidschermen en zo. Dat ze echt wel denken van wow, dit is wel wat anders dan op een afgesloten parcoursje rijden.
0: Ja, precies. Ja. Ik denk als ze 1 keer geproefd hebben, doen ze het vaker.
1: Ja, nou, en we hebben ons... we hebben afgelopen week brieven de deur uit gedaan. En ook wel gezegd wat voor soort parcours. En hopelijk werkt dat.
0: Ja, wat is er voor een winnaar in petto?
1: Prijzen. Dat wil zeggen, uiteraard hebben we bloemen. Maar we hebben, we werken met geldprijzen. Voor de jeugd uiteraard bekers. We doen met de Viro Cup mee. En daar is ook nog namens de Viro wordt er ook nog een prijs beschikbaar gesteld.
0: Okay. Ik heb even de agenda niet bij me. 31 mei is op een zondag, of niet?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, zo'n wedstrijd kun je zeker niet op zaterdag houden.
0: Nee.
1: Omdat we mogen echt blij zijn met de gemeente. Dat de volledige medewerking. Want wij horen alleen maar van de KMU dat ze heel blij zijn met dit soort parcours. Want elders in Nederland wordt dit soort wedstrijden allemaal richting industrieterrein gedaan op zondag.
0: Ja.
1: En wij krijgen het net andersom voor elkaar. Maar voor het publiek en voor iedereen is het natuurlijk veel mooier om dit in het centrum
0: te doen. Maar dat is toch een stuk reclame, zou je zeggen. Dat spreekt zich toch rond?
1: Ja. Maar ik bedoel, er kan ook heel veel op sportgebied hier naar Aalten. En dat zie je dus ook wel aan de afgelopen weken en welke evenementen we hier naar Aalten toe halen.
0: Ja. Ander onderwerp is ook muziekevenementen, wordt ook steeds meer. En dat is alleen maar mooi.
1: Ja.
0: Wat weer betreft is natuurlijk een beetje afwachten wat je hebt. En als je regen, wat dan ook, krijgt, ja...
1: Wij gaan van het goede uit.
0: Zeker.
1: Als we een paar weken verder kijken, zien de berichten er redelijk goed uit. Maar laten we nog voorzichtig zijn.
0: Ja, want goed, ik bedoel, valpartijen, ik heb het dan bijvoorbeeld over en niet vooral nat worden. Maar...
1: Ja, we weten sowieso valpartijen. Het is een heel snel parcours.
0: Ja.
1: Als je de Oosterkerkse afgaat met kleine 70 km per uur. En je komt daar bij het oude Missing Prince daaraan. Door die bocht met die snelheden.
0: Ja, dan kun je nagaan. Want als je daar de vliegfiets al laat rollen.
1: Ja.
0: Dan zit ik al op 28 km per uur.
1: Dat gaat heel hard. En zeker als die B-professionals. Die rijden zo'n wedstrijd denk ik met 5,46 gemiddeld. Denk ik over 80 km.
0: Ik hou soms mijn hart vast als ze de bocht doorkomen. Ja. En denk oh jongens, dat het allemaal net goed gaat. Ja. En natuurlijk publiek van de baan afblijven. Ja. Allerbelangrijkste. Ja, maar ik neem aan dat jullie daar ook mensen voor hebben die dat in de gaten houden.
1: Elke bocht of elke kruising hebben wij iemand staan. Bij de wielervereniging in Aalten, van de Petlaars en van het Muurtje. En die zijn gewoon heel belangrijk. Daaromheen hebben we dan uiteraard de verkeersregelaars die het verkeer tegen moeten houden. Maar we hebben er zin in. En ik denk dat we het gaan doen met ongeveer 80, 90 vrijwilligers die daar.
0: Ja. Wil je nog een oproep doen, toevallig? Je zegt het tot slot. Mensen die mee willen doen om te motiveren.
1: Kom als publiek ook. Het zijn mooie wedstrijden. We hebben een gezellige markt. De stadfinish is ook op de markt. Leuke horecagelegenheden. En we hopen op veel publiek, maar ook zeker veel renners.
0: Ja, hoe gezelliger het wordt.
1: Ja.
0: Hey, John, dank je wel. Ik wens je succes, want je gaat nu ook naar een andere wedstrijd kijken.
1: Ook nog.
0: Dus,
1: Sportweekend.
0: Ik hou hem niet tegen.
1: Oké, dankjewel.
0: Hey, dankjewel.
1: Hoi.

heen was dit. En in de studio hadden we John Thijssen en dat ging over 31 mei. Zeg maar, de Ronde van Aalten schijnt een heel spektakel weer te worden, zoals elk jaar. En dit is natuurlijk Achterhoek Actueel en we gaan het door nog even met muziek.

0: Elvis Presley was dat. Ja, natuurlijk nu veel geïmiteerd. Of ging jij, laat ik bijna zeggen, hij klinkt bijna als echt tegenwoordig. Maar goed. Joyce Holthausen heb ik onder de knop van, de Achterhoekse Poort mag ik niet meer zeggen, hè?
1: Nee, eigenlijk niet. Goedemiddag.
0: De Poort van Gelderen is het geworden. Voor degene die het nog niet meegekregen heeft, de naam is veranderd. Vertel, wat hebben jullie allemaal op het programma staan de komende tijd?
1: Nou, weer genoeg. We beginnen 12 mei met een workshop over thuisarts en gezondheidsapps. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk heel vaak klachten of vragen over je gezondheid. En dan ga je naar dokter Google. En het resultaat daarvan is meestal dat je denkt dat je meteen doodgaat. Want als je op Google gaat zoeken, dan gaat hij natuurlijk helemaal los. Ja, en dan komen meteen de meest vreselijke dingen naar boven.
0: Ja.
1: Er is een website thuisarts.nl en er zijn een aantal hele goede apps. Bijvoorbeeld moet ik naar de dokter.
0: Ja.
1: En bij deze workshop gaan we je leren hoe je die gezondheidsapps kunt downloaden. En hoe je die kunt gebruiken. Als je hier naartoe gaat is het wel echt heel belangrijk dat je je smartphone en je DigiD wachtwoord meeneemt.
0: Okay.
1: Want vaak zijn die apps wel beveiligd. En dan heb je die informatie wel nodig. En deze workshop is op 12 mei om 10:30 in de bibliotheek van Varsseveld.
0: En even een vraagje, want je zegt dat je DigiD en zo moet je meenemen. Als je daarmee inlogt, kunnen ze dan gelijk bij je medische gegevens dan of zo?
1: Daar heb je zelf altijd de leiding over wat er wel en niet gedeeld wordt.
0: Ja.
1: En het is ook belangrijk om te melden dat degene die de workshop begeleidt, die helpt jou alleen met het downloaden en met het inloggen. Maar voorbij de inlog doen we helemaal niks.
0: Nee,
1: dat is niet aan de bibliotheek of aan onze collega's.
0: Nee.
1: Die DigiD heb je vaak nodig als je bijvoorbeeld met je zorgverzekering of zo iets moet doen.
0: Oh, op die manier.
1: Of in een ziekenhuis-app. Bijvoorbeeld mijnslingeland.nl. Als je daarin wil loggen, dan kom je inderdaad meteen in je eigen medische gegevens.
0: Mm-hmm.
1: En wij helpen je alleen maar met het verkrijgen van toegang. En op het moment dat je dat hebt, zijn wij weg. Dat gaat ons natuurlijk niks aan.
0: Dus voor alle duidelijkheid, zeg maar, als mensen daar naartoe komen, het is dus niet zo dat je inlogt, je hebt bepaalde klachten en dat je daarna gelijk een antwoord op krijgt van hoe of wat.
1: Nee, wij helpen alleen met het zoeken naar een antwoord.
0: Duidelijk.
1: En wij wijzen de weg naar waar je dat antwoord zou kunnen vinden.
0: Mm-hmm.
1: Maar uiteindelijk, en ook zo'n app, uiteindelijk weet je eigen arts natuurlijk het allerbeste wat er aan de hand is.
0: Ja, precies.
1: Maar wij wijzen alleen de weg en wijzen je op alle mogelijkheden en alternatieven die er zijn.
0: Goed. Nee, ik stelde die vraag alleen maar ter verduidelijking. Ik snapte hem wel.
1: Ja.
0: Maar niet dat luisteraars denken van oké, als ik daar dus naartoe ga, dan kan ik dus bij mijn medische gegevens. Maar dan weet ik ook gelijk waar ik mankeer. Want dat is het niet.
1: Ja, nee. Nee, daar zijn wij niet voor opgeleid.
0: Nee.
1: En als mijn collega's dat weten, dan stel ik voor dat ze een andere baan zoeken. Want dat is een andere expertise.
0: Ja, precies. Ja, precies. Hey, Joyce Filler.
1: Ja, 16 mei hebben we een workshop kruiden. Nou, zit ook een beetje in het goed voor jezelf zorgen.
0: Mm-hmm.
1: Heel veel kruiden in de natuur kunnen ingezet worden om je beter te laten voelen, bijvoorbeeld bij kleine wondjes of bij een vervelende hoest. Of als je gestoken wordt door een wesp of zo, dan zijn er veel kruiden in de natuur te vinden die je daar verlichting in kunnen brengen. Heel veel medicijnen zijn natuurlijk ook gebaseerd op eigenschappen van kruiden, planten, bloemen. En die kruiden groeien in het wild en in je directe omgeving of in je tuin. Nou, bijvoorbeeld de brandnetel. Hè. Mensen kennen bijvoorbeeld wel dat het gebruik van brandnetelthee zuiverend kan werken. En dat het geneeskrachtige kruiden een geneeskrachtige werking kan hebben. Nou, van kamille is bijvoorbeeld bekend dat het rustgevend kan werken. Maar om nou te voorkomen dat je inderdaad iets exotisch in je thee stopt en dat het wel de goede spullen zijn die je gebruikt om zelf mee aan de slag te gaan, hebben wij een workshop kruiden. Die is op zaterdag 16 mei om 11 uur in de bibliotheek in Aalten. En daar gaat Thea van Hoofd, zij is gediplomeerd natuurgeneeskundig fytotherapeut. Zij gaat je meenemen in de geneeskrachtige werking van kruiden en waar je ze kan vinden.
0: Oké. Okay. Dus
1: hoe je dat kan toepassen.
0: Ja, ja. Precies. En zij gaat je ook vertellen waar je zeg maar die kruiden kan kopen of wat dan ook.
1: Ja, of hoe je ze kan herkennen.
0: Ja.
1: Want heel veel staat natuurlijk gewoon in de natuur. Maar het is een beetje vergelijkbaar met paddenstoelen. Je wil wel zeker weten dat je de goede versie plukt.
0: Zeker.
1: En zij gaat je daarin in helpen. Nou is het een workshop van 2 uur. Dus je komt er niet als gediplomeerd plantkundige vandaan. Maar het helpt je wel op weg.
0: Ja, nou, een mooi onderwerp vind ik dit trouwens.
1: Ja.
0: Want ik denk dat een heleboel mensen daar geïnteresseerd in zijn, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. En wat misschien leuk is om te vermelden, is dat we in de bibliotheek in Aalten ook een zadenbibliotheek hebben. Dus daar kun je zaden halen die door mensen zijn ingeleverd. Daar kan je dan je eigen plantjes mee planten. En op het moment dat je die plantjes tot bloei gebracht hebt en die planten geven weer nieuwe zaden af, dan kan je die zaden drogen en weer inleveren bij de bibliotheek, zodat andere mensen daar weer planten mee kunnen opkweken.
0: Leuk idee.
1: Dus dat zit een beetje in elkaars verlengde.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog een workshop terug naar jezelf in de tweede helft van je leven. Die workshop wordt gegeven door Claudia Harmsen. En die workshop is donderdag 21 mei om 7:30 in Bibliotheek Varsveld. Claudia Harms is energetisch therapeut en hypnotherapeut. Het is een interactieve lezing, dus je mag ondertussen vragen stellen en ze gaat met je in gesprek. En Claudia vertelt daarin meer over de werking van het onbewuste. Dus hoe je lichaam werkt en hoe je lichaam informatie vasthoudt en wat je daarmee kan. Deze workshop is wel vooral bedoeld voor mensen die al wat ervaring in het leven hebben. Dus mensen die in de tweede helft van hun leven zijn en merken dat ze in patronen terecht zijn gekomen waar ze eigenlijk heel graag uit willen.
0: Ja, inderdaad. En dat sommige mensen zelfs denken dat ze in een bepaald patroon zitten dat erbij hoort. Want dat las ik bijvoorbeeld gisteren ook nog. Terwijl er soms gewoon iets aan te doen is.
1: Precies. En dat gaat zij samen met jou en met de groep die daar zit verkennen. Maar vooral het bewustzijn van dat sommige dingen ook fysiek iets doen. En niet alleen maar in je hoofd, maar dat het ook zeg maar impact heeft op wat er in je lijf gebeurt.
0: Ja.
1: Daar gaat Claudia meer over vertellen.
0: Nou, interessant.
1: Ja. En dan hebben we in Aalten nog een expositie van Dunja van Wijs Vermeer. Die expositie is donderdag gestart en die is tot woensdag 24 juni. Vermeer, dan moet je bijna wel gaan schilderen.
0: Ja, dat klopt.
1: Dunja, zij is sinds 2,5 jaar aan het schilderen geslagen met acrylmessen, paletmessen. Dus er zit heel veel textuur in die schilderijen. En die schilderijen zijn ook vooral gaan over de natuur. Dus nou, dat is blijkbaar deze maand een thema. Past ook goed bij de lente.
0: Inderdaad.
1: Dat we veel naar buiten kijken.
0: Nou goed, alles wat je nu noemt zo'n beetje heeft echt allemaal met de natuur te maken. Dus dat is op zich wel een mooi item. Ja.
1: Zeker. Wat belangrijk is, want je noemde het net al. We hebben een nieuwe naam, Bibliotheek Poort van Gelder.
0: Mm-hmm.
1: Maar we zijn nog bezig met een gezamenlijke website. Poort van Gelder is een fusiebibliotheek van Bibliotheek Montferland en Bibliotheek Achterhoekse Poort. Tot 25 mei is het nog zo dat als je informatie over deze zaak wil, dat het belangrijk is dat je naar de website van Achterhoekse Poort gaat. Dat is www.achterhoeksepoort.nl. En je kunt ook eventueel bellen tijdens het kantooruur voor informatie. En dat kan op 088-006-2929.
0: Oké. En de Achterhoekse Poort, die fusie van die twee, hè? Want waar zitten jullie nu overal? Even ter verduidelijking van de luisteraars. Jullie zitten in Varsseveld, je zit in Aalten.
1: Klopt.
0: Lichtenvoorde?
1: Ja, Achterhoekse Poort had 2 gemeenten. Nee, Lichtenvoorde niet, als je dat ging zeggen.
0: Ja, ja.
1: Wij zitten in... In Aalten en Dinxperlo in gemeente Aalten. In gemeente Oude IJsselstreek zitten wij in Gendringen, Ulft, Varsseveld en Terborg. En gemeente Montferland is erbij gekomen. En daarmee in gemeente Montferland zitten we in Niedam en Serenberg.
0: Oké. Okay. En ik zie daar op zich ook wel een voordeel in. Want ik denk, jullie wisselen natuurlijk de boeken uit. Ik heb er wel eens wat thuis liggen dat er een stempel in zit van Varsseveld.
1: Klopt, van een andere BIP. Ja,
0: ja en zo krijg je natuurlijk veel meer aanbiedingen, veel meer mogelijkheden.
1: Ja, klopt. De collectie is een stuk gegroeid. Want we hebben nu de collectie van alle 8 vestigingen is voor al onze leden beschikbaar. Dat gezegd hebbende wisselen we ook veel boeken uit met grotere bibliotheken. Dus bijvoorbeeld Arnhem of Apeldoorn. Dus als wij een boek niet in de collectie hebben, maar een van onze collega-bibliotheken heeft dat wel, dan kun je hem alsnog reserveren. Dan komt hij bij jou terecht. Dus in principe heb je toegang tot de hele Gelderse collectie.
0: Nou,
1: landelijk wordt er ook uitgewisseld. Ja. En voor ons is het voordeel dat de bibliotheek is natuurlijk op dit moment veel meer dan alleen maar boeken lezen en lenen. We hebben heel veel activiteiten. Nou, daar hebben we net al een kleine greep uitgegeven. En door die fusie kunnen we veel meer samen organiseren. En kan je de kosten ook een beetje drukken om ervoor te zorgen dat er nog meer georganiseerd kan worden voor de inwoners.
0: Ja, groter worden is niet altijd verkeerd, hè?
1: Nee, en tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook heel veel aandacht houden voor de lokale context. Maar dat is het leuke van de BIEB. Ieder dorp heeft zijn eigen karakter en iedere vestiging heeft zijn eigen karakter. En dat is iets wat we absoluut willen koesteren.
0: Ja. Hey Joyce, wat zou je nog kwijt willen, nu ik je toch spreek?
1: Nou, komt allen. ik denk dat we een mooi programma hebben. Kijk vooral op de website. Want ik heb er nu een paar dingen uitgelicht. Maar we hebben bijvoorbeeld ook sinds een paar weken een energieloket. Dus als je vragen hebt over duurzame energie. We hebben een werkcentrum wat inmiddels ook in Dinxperlo is gestart. Dus als je meer wil weten over het zoeken en vooral het vinden van werk. Kun je op hun spreekuur komen. We hebben zoveel aanbod. Kijk vooral op de website of bel ons als je er meer over wil weten. En dan helpen we je heel graag verder. En er ligt een wereld aan je voeten, zou ik zeggen.
0: Nou, genoeg te doen wat dat betreft. Even over dat energieloket. Dat wil dus zeggen dat mensen zeg maar hun huis willen verduurzamen of wat dan ook. En daar vragen op hebben, kunnen ze bij jullie terecht, hè?
1: Ja. Klopt. Als je bijvoorbeeld vragen hebt waarom jouw energierekening iedere maand zo hoog is. Of je hebt vragen over hoe je die het beste kunt verduurzamen. Dan hebben wij iedere 2 weken in de bibliotheek Aalten. En iedere 2 weken in bibliotheek Ulft hebben we een energieloket op locatie. En daar zitten 2 experts. En die kijken heel graag mee naar jouw situatie. En geven dan tips over de stappen die je kunt nemen om de kosten te verlagen.
0: Nou, kijk aan. Nou,
1: Het advies is gratis en vrijblijvend, dus je hoeft er helemaal niks mee.
0: Nee, precies. Nou, dat is mooi om te weten. In ieder geval, Joyce, ik wil je bedanken voor deze bijdrage vanmiddag. En natuurlijk
1: graag gedaan.
0: Een fijn en mooi weekend wensen, want aan het weer zou het niet liggen.
1: Nee, dankjewel. Okay. Jullie ook.
0: Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. Doeg.
1: Hey, fijne dag. Doeg. Hoi, hoi.

Joe Jackson was dat. Ja, en ook het eerste uur van Achterhoek actueel. Met de eerste twee onderwerpen die we hebben gehad. En als laatste natuurlijk, mocht je wat meer weten van de Achterhoekse Poort of de Poort van Gelderen, kijk even op de website. En daar is er genoeg te vinden wat daar te doen is en wat je daar kan doen en wat de mogelijkheden zijn. Dus wat dat betreft, de volgende keer over een week of wat zijn ze weer terug. En dan hoor je het vervolg van de agenda. Wij zijn na 3 uur weer terug met Achterhoek Actueel tot 4 uur. We gaan even naar BZN. Tot zo!

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: Robin's Koffiewereld. Voor puur koffiegenot op je werk. Vraag ook een vraag.

0: Geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo? Dan ben je bij Monique.

afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Show.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen gegarandeerd. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Wij zijn 1-8.

Het tweede uur Achterhoek actueel. En ja, ik ben hier. Dit was het trouwens. We begonnen met het kleine orkest. Laat me maar alleen. Maar ik ben hier niet alleen. Harms staat achter de knoppen vanmiddag. Dus we zijn met z'n tweeën. Zometeen gaan we naar ons derde onderwerp van deze middag. En dat gaat over Tribute of the Park. En dat wordt gehouden 14 mei. Hemelvaartsdag, komende donderdag. Bij de RU op het buitenterrein. Maar dat is zo meteen allemaal. We gaan eerst even naar muziek. We gaan naar George Michael en Elton John. Wij zijn...

0: Ja, het was zover. George Michael en Elton John. Ja, ik wil Nicky niet te lang laten wachten, want die hangt nu onder de knop. En ik zou zeggen, ja, Nicky, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Tribute of the Park. Ik had er nog nooit van gehoord, dat kan ik eerlijk zeggen.
1: Oeh, het is alweer de derde editie Tribute at the Park.
0: Dan wou ik je vragen ook, van hoeveelste editie is dat, maar... De derde dus al.
1: Ja, de derde editie inderdaad. Ja, het is vrij nieuw nog steeds hoor. De derde editie is natuurlijk alsnog vrij nieuw. Ja. Maar dan nog. Het gaat gewoon lekker door elk jaar.
0: En jullie zijn nu al drukdoende zeg maar met voorbereidingen? Of hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, dat klopt. We zijn al natuurlijk intern een paar maanden al bezig met voorbereidingen. Tribute at the Park is een samenwerking van... Huntpop en Dru Industriepark. Dus samen met Huntpop zijn we eigenlijk al een tijdje bezig met het organiseren van dit festival. Dit speelt zich af op het voorplein van de Dru. Dus ja, niet zoals de meesten gewend zijn met Huntpop op het weiland achter de Dru. Maar dus gewoon pal voor de ingang van het portiersgebouw van de Dru. Twee podia's en 8 bands. Dus gewoon de hele dag door muziek. Die voorbereidingen zijn nu ook in volle gang. Van dingen tot aan het glas maaien, inderdaad, tot de bands bevestigen. Ja. Ja.
0: Ik vind het trouwens mooi om te horen dat het samen gaat. Dat jullie het samen zeg maar, organiseren met het andere concert of met het andere evenement dan.
1: Ja, klopt. Ja, het is een hele fijne samenwerking altijd met Huntpop. Wij doen af en toe meer samenwerkingen met Huntpop. We hebben laatst de Achterhoekse bandcompetitie gehad. Dat was ook in een soort samenwerking met Huntpop. Want de winnaren van die competitie, die krijgen een podiumplek op Huntpop. Dus zo houden we altijd een kort lijntje.
0: Ja, mooi. Hey, maar laten we het niet over de belangrijkste, laten we het daar zeker over hebben. Want wat kunnen we allemaal verwachten?
1: Ja, nou volgende week donderdag, 14 mei, is het dus zover. Dat is op Hemelvaartsdag. Dan hebben wij dus 2 podia's en 8 bands. Wij hebben diverse bands. Het is allemaal een beetje in het rockgenre. We hebben namelijk 1 band uit het buitenland, uit Italië. Dat is een Bon Jovi band, Bad Medicine. We hebben CCR band, Callahan Clearwater Revival. Die zijn... ook niet al te onbekend hier in de buurt.
0: En grappig, hè?
1: We hebben een Doors band, Mojo Rising.
0: Ja.
1: We hebben Johnny Cash, The Dijk, Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, Herman Brood. Ja, het is gewoon allemaal heerlijke muziek natuurlijk.
0: Ja, dus wie lekker wil rocken moet donderdag zeker naar jullie toe komen. Want daar kunnen ze zich wat dat betreft een hart ophalen. Hey, maar even over die Clearwater Revival band, hè? Hoeveel zijn er intussen van? Want ik heb ook als een andere gezien die toen op tv zijn geweest. Maar deze schijnen ook heel goed te zijn. En die komen volgens mij hier uit de regio, of niet?
1: Ja, klopt, die komen hier uit de regio inderdaad. Ik heb ze persoonlijk al vaker gezien. Ik heb ook die andere band al vaker gezien. Die band van tv, dat is The Fortunate Sons. Mm-hmm. Die toeren inderdaad op dit moment heel Nederland door. Die stonden toevallig vorige week nog op het Simonsplein in Doetinchem, dacht ik. Dus toen heb ik ze ook weer gezien. Okay. Ook een hele fijne, mooie band natuurlijk. Maar Callahan Clearwater Revival, ja, het is persoonlijk mijn favoriet. Die komen gewoon ongelooflijk dicht bij het origineel qua zang en de sfeer. Ja, ik vind het een hele fijne band.
0: Nou, dat is grappig dat je dat zo zegt, want dan had ik het je wel gevraagd. Maar ik hoor inderdaad van meer mensen die zeggen van ik beter. Het is net wat je zegt, het komt er wel dichterbij.
1: Het is gewoon persoonlijke voorkeur, inderdaad.
0: Ja, ja, ja precies. Hey, en de Doors? Ja, zeg het maar. Het is ook een...
1: Ja, de Doors is inderdaad een Doorsband, Mojo Rising. Die hebben laatst ook in de Luxor in Arnhem gespeeld. Een aantal mensen die ik kende waren erbij. En dat moet ook heel mooi geweest zijn. We hebben in de Dru al... ook vaker Doorsbands gehad, maar dat was een andere. Dat waren de Doors Undercover, heette die volgens mij. Dus deze heb ik eerlijk gezegd nog nooit gezien. Dus ik ben ook heel benieuwd naar deze Doorsband.
0: Ja. En waar komt in één keer, denk ik, die interesse vandaan van al die tribute bands? Is het toch dat mensen toch de muziek van vroeger een beetje missen? Of gewoon graag horen? Of ja, wat is dit precies? Want ze schieten overal als paddenstoelen uit de grond, zeg maar, de tribute bands. En ook niet mis te verstaan.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Dat is inderdaad geen touw aan vast te knopen eigenlijk. Ik denk dat het deels een beetje sentiment is. Een beetje herkenbaarheid van muziek. Uiteindelijk komt alle muziek die hun gemaakt hebben... die is voortgekomen uit muziek van voor hun tijd. En de muziek van nu komt weer voort uit de muziek van... nou ja, jaren 80, 90, et cetera. Dus het blijft toch misschien een beetje... herkenning. Maar ja, wat je zegt, ze poppen wel overal uit de grond op dit moment. Dat is misschien ook niet al te handig. Weet je, we merken het overal. Met bands met eigen nummers wordt het toch wel steeds wat lastiger. En tribute bands, dat is te makkelijk gewoon. Ze zijn altijd vol.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat is gewoon populair.
0: Ja, klopt. Want we hebben binnenkort in Aalst ook een tribute festival. Ja, het zit ook weer bomvol met goede bands en alles. Dus net wat ik zeg, het is overal... Ja, maar overal komen er ook echt wel weer mensen op af. Dus,
1: ja, zeker. Dat is het ook. Het is gewoon een enorme publiekstrekker ook. Vanwege die herkenbaarheid waarschijnlijk ook. Ja.
0: Ja. Hey, even het volgende. Want dan wil ik even iets van je horen. Probeer eens even te rangschikken wie er allemaal precies komen. Even voor de duidelijkheid. Want jullie beginnen
1: de
0: met...
1: De line-up van Tribute at the Park?
0: Ja, precies.
1: Even kijken. Nou, ik heb niet per se het tijdschema voor me. Die staat wel sinds eergisteren online. Maar ik weet wel dat de grote afsluiter de Bon Jovi band is. Dat is Bad Medicine uit Italië. We hebben een Johnny Cash band, Memphis Rose. Die hebben ook al eerder op Tribute at the Park gestaan. We hebben dus The Doors, dat is door Mojo Rising. We hebben CCR, dat is Callahan Clearwater Revival. We hebben een band van De Dijk. En die heet ook De Dijk Live Tribute. Mm-hmm. We hebben Red Hot Chili Peppers voor een beetje wat meer pit er allemaal in.
0: Dat volgens mij wordt een beetje jouw jaar, of niet?
1: Kated, die stonden vorig jaar ook op Tribute at the Park.
0: Nicky.
1: We hebben Arctic Monkeys. Ja.
0: Heb ik goed of niet? Is dat niet een beetje de Red Hot Chili Peppers? Een beetje jouw jaar, of niet?
1: Ja, wel iets meer. Nou, ik moet zeggen dat deze hele line-up mijn genre is. Ik vind het allemaal hele fijne muziek. Ja.
0: En natuurlijk de Herman Brood tribute, hè?
1: Herman Brood tribute inderdaad, door De Brood. Ik heb zelf eerlijk gezegd nog nooit van deze Herman Brood band gehoord. Daar zijn er volgens mij ook namelijk een hele hoop van tegenwoordig.
0: Ja.
1: Maar ja, daardoor ben ik alleen maar extra benieuwd.
0: Ja, precies. Hey, wie is jouw favoriet op die avond? Of op dat festival?
1: Ik denk The Doors.
0: Oké. En dan een laatste vraag.
1: Ja,
0: wat kost
1: de muziek en ja.
0: Ja, wat kosten de kaarten?
1: Even kijken. Early Birds die zijn uitverkocht. Die waren volgens mij €22,50. En dan zijn ze uit mijn hoofd nu €26,50.
0: Oké.
1: En dan heb je dus van inderdaad 3 uur 's middags tot 12 uur 's nachts muziek.
0: En kaarten kun je gewoon bestellen via de website, neem ik aan.
1: Ja. Tribute via de website van de Dru kan je tickets kopen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, veel succes donderdag. Ik hoop dat het druk bezocht wordt. Wat is het al een beetje redelijk uitverkocht of nog niet?
1: Ja, zeker. Nou, uitverkocht niet, maar wel heel erg redelijk verkocht. Dus ik zou zeggen, wees er nog snel bij. Want wat ik vorige week hoorde is dat het hartstikke goed gaat.
0: Ja.
1: Dus daar zijn wij heel blij mee.
0: En hoeveel mensen heb je het dan over die je op trein hebt?
1: Even kijken, we waren volgens mij vorig jaar uitverkocht of bijna uitverkocht. En toen hadden we 1200 of 1800, misschien wel 1800 denk ik of zo.
0: Is trouwens een heel mooi aantal, hè? Want je hoort tegenwoordig mensen die zeg maar naar die hele grote festivals gaan, dat het toch wat te druk wordt. Dat hoor ik hier in de regio ook. Ja. En dat je zeg maar met kleinere festivals, ongezellig, lekker ergens hangen, rustig even wat drinken of wat dan ook. En dan is dit een heel mooi aantal.
1: Absoluut,
0: toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, ik wil je bedanken in ieder geval voor deze bijdrage. En ik spreek je natuurlijk de volgende keer weer een keer over de Dru, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Okay. Hey, dankjewel en fijn weekend.
1: Dank je. Fijne uitzending.
0: Okay. Doei.
1: Doeg.

De Zombies met Time of the Season was dit. We gaan zo meteen nog even een plaatje draaien, maar dan gaan we daarna praten met Peter Hermes van de Grensmarkt in Dinxperlo. Hij is de voorzitter. 14 mei wordt dat weer gehouden natuurlijk. Komende donderdag weer, de Grensmarkt Dinxperlo. Altijd druk bezocht. Daar gaan we zo meteen van alles over horen. Dat naar de volgende plaat.

0: Katy Perry was dat met Part of Me. Ja, zoals ik net al zei, we gaan naar het laatste onderwerp van deze middag. En dat is het onderwerp over de grensmarkt in Dinxperlo. En daarvoor heb ik aan de lijn Peter Hermes. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ja. Ik heb eens even een stukje gelezen van die grensmarkt en zo. Waar komt dat precies vandaan? Maar dat bestaat eigenlijk al heel lang, hè?
1: Ja, ja, ja, ja. De grensmarkt bestaat al heel lang. De grensmarkt is eigenlijk opgericht tijdens Dinxperlo 700.
0: Ja, en, maar ik zie Peter...
1: Het is opgericht als soort eerbetoon aan de grenshandel die daar in de vroege jaren heeft plaatsgevonden.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat speelde zich altijd af rondom de Heelweg. Hè. En Dinxperlo was natuurlijk altijd aangrenzend aan Zuiderwiek, hè, aan Duitsland. Ja, waarbij de grens vele jaren zichtbaar is geweest. Maar ondertussen gelukkig ook al vele jaren onzichtbaar is.
0: Ja.
1: En daar werd vroeger gewoon heel veel heen en weer gehandeld.
0: Ja, ik lees hier zelfs al, na de Eerste Wereldoorlog in 1914 en 1918 is het eigenlijk een klein beetje ontstaan, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, dat was de tijd van de grenshandel, hè?
0: Ja, precies.
1: Dus eigenlijk zonder het te weten heeft men destijds een begin gemaakt aan de grensmarkt.
0: Ja, ja. Hé, hey, dit is het, hoeveelste editie wordt dit ongeveer?
1: Het is de 44ste editie dit jaar.
0: Jeetje.
1: En ja, we hebben heel veel jaren al achter de rug natuurlijk. En ja, we hopen het ook nog heel veel jaren te doen. Want het is elk jaar en heel leuk om te organiseren. En het wordt elk jaar ook heel goed gewaardeerd door de bezoekers.
0: Ja, dat
1: dus,
0: blijkt.
1: Ja, leuk gebeuren.
0: Het is elk jaar in ieder geval, wat ik weet, flink druk. Ja, dat kun je wel zeggen.
1: Je kunt over de koppen lopen.
0: Letterlijk. Maar ook de standhouders, hè, komen ook een beetje overal vandaan, of niet?
1: Ja, klopt, ja. Nou ja, wij staan bekend als een internationale jaarmarkt. Nou, dat is enerzijds omdat we natuurlijk bezoekers trekken vanuit Duitsland en vanuit Nederland, door de ligging aan de grens. En anderzijds ook de kooplieden die van heine en ver naar ons toe komen. En dan praat je in Nederland tot aan de Randstad en Limburg,
0: ja.
1: Maar ook van ver uit Duitsland.
0: Ja.
1: En het leuke is dat het veel ook al kooplieden zijn die al 10 jaren bij ons staan en waarbij ook de markthandel van vader op zoon overgaat en ze toch elk jaar weer blijven komen.
0: Hoe werkt dat nou eigenlijk? Want ik bedoel, ik ben marktkoopman en ik wil bij jullie op de markt staan. Moet ik er dan al heel vroeg bij zijn, zeg maar, om een plek te krijgen?
1: Ja, ja, ja, dat klopt inderdaad. Wij beginnen vaak aan het eind van het voorgaande jaar met de inschrijvingen. Dus in dit geval zijn we tegen november 25 begonnen met de inschrijvingen. En dan stroomt het ook altijd heel snel vol.
0: Mm-hmm.
1: Nou, je hebt altijd branches die goed vertegenwoordigd zijn, zoals textiel en lederwaren.
0: Ja.
1: Om de markt gezond te houden voeren wij als organisatie een soort branchebescherming uit. Dus we laten daar ook niet te veel deelnemers aan toe, omdat je ook geen monotoon marktbeeld wilt hebben.
0: Nee.
1: Dus iedereen die er niet op tijd bij is, die vist achter het net.
0: Nee, maar goed, dat vroeg ik me ook een beetje af. Want ik denk, ja, het is altijd heel druk. Het staat altijd heel vol met standjes. Hoe organiseren jullie dat in vredesnaam? Want ja, dat is nogal wat.
1: Ja, er komt heel wat bij kijken. Nou, wij hebben op eerste plaats een hele leuke groep vrijwilligers. En wij doen het eigenlijk maar met een aantal mensen. Ik denk dat wij met een man of acht zijn. En eigenlijk door de ervaring, door de jaren in, om elk jaar opnieuw te doen en elk jaar weer terug te grijpen op hetgeen je het jaar ervoor hebt gedaan, is de organisatie goed te doen. Al is het wel zo dat het in deze tijden alsmaar moeilijker wordt.
0: Ja. Yeah.
1: Daar liggen natuurlijk een aantal redenen aan. En kijk, de veiligheid is gewoon een heel belangrijk aspect tegenwoordig. En er gebeurt natuurlijk van alles in de wereld.
0: Ja, ja.
1: Ook in Duitsland natuurlijk. Hè, de recent nog weer de berichten over de auto's die daar inrijden in winkelstraten.
0: Ja.
1: Dus je moet heel veel veiligheidsmaatregelen treffen om zo'n markt veilig te kunnen organiseren. Daar waar het vroeger eigenlijk marktramen was en de rest, dat liep wel. Ja, komt er tegenwoordig veel meer voorbereiding bij kijken.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Aldoende leer je en je wordt er goed in meegenomen door de gemeente en de betrokken dienst.
0: Ja, hey, hoe moet ik me dat voorstellen? Want je zag soms ook op andere markten en zo in Duitsland wel dat er werkelijk waar gewoon betonblokken werden gelegd voor de ingang van de markt, zeg maar. Want je hebt het net inderdaad over het inrijden van mensen en dat soort dingen. Hoe regelen jullie dat?
1: Nou, we hebben daar hele veiligheidsplannen voor. Die veiligheidsplannen die maken wij in samenspraak met de gemeente en met eigenlijk allerlei hulpdiensten. Dat wordt vooraf multidisciplinair, wordt dat aangepakt. En daar zit daar is de politie bij betrokken, de brandweer, de VNOG, allerlei handen instanties. Nou, samen werk je scenario's uit die mogelijk kunnen voorvallen op je markt. En daarin beschrijf je alles om dat te voorkomen.
0: Ja.
1: Zo hebben wij dit jaar bijvoorbeeld ook voor het eerst de roadblocks staan tegen het inrijden van verkeer op de markt.
0: Dat bedoel ik.
1: En probeer je het elk jaar weer een stukje veiliger te maken.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk wel een beetje triest hè, dat zeg maar nodig is. Ja, toch?
1: Zeker. Ja. Zeker. Nee, zeker. Zeker. Ik bedoel, kijk, ik denk dat we met z'n allen leven in een wereld waar heel veel gebeurt. En tegelijkertijd denk ik als iedereen de ogen open doet en gewoon eens rondkijkt over hoe prachtig het kan zijn. En hoe mooi het is. En hoeveel mensen er rondlopen die allemaal goede bedoelingen hebben. Dan denk ik dat het er allemaal een stuk beter voor zal staan.
0: Ja, want wat voorbereiding betreft, het kan misschien wel zo zijn dat als met de markt achter de rug is, dat jullie alweer beginnen voor volgend jaar hè, met bepaalde dingen. Natuurlijk een evaluatie, hoe ging het? Maar ook de andere dingen, wat kun je nog verbeteren? En ook qua veiligheid natuurlijk. Ja, dat kost allemaal ontzettend veel tijd.
1: Ja, nee, er gaat heel veel tijd in zitten. En het is belangrijk dat heel kort op de markt te doen, als alles nog fris in het geheugen zit.
0: Ja.
1: Dus dan wordt dat allemaal vastgelegd en dat nemen we dan weer mee voor het aankomende jaar.
0: Ja. Nou kom ik als bezoeker op de markt en wat kan ik daar zo'n beetje verwachten? Bedoel, hebben jullie, is het nog een muzikaal omlijst doorgeroepen of wat krijg ik daar te zien?
1: Nou, we hebben een markt met op de eerste plaats een gigantische lengte. Met verschrikkelijk veel aanbod van alle handen goederen. De reguliere marktartikelen die je tegenkomt, zoals textiel en lederwaren. Maar ook handgemaakte hondenmanden. Omgebouwde bierklompen tot flessenopeners. En bedrukt met verenigingslogo's. Diverse... soorten van eten natuurlijk, hè? De patatjes en de deuner en de frietjes.
0: Ja.
1: Planten, bloemen, van alles en nog wat.
0: Ja.
1: Het ligt op de grens, wat natuurlijk het evenement al uniek maakt en wat bezoekers leuk vinden. Hè? Dat ze toch, terwijl ze op de markt lopen, eigenlijk niet in de gaten hebben, lopen ze nou in Nederland of in Duitsland.
0: Ja.
1: Muziekomlijsting, nou, we hebben natuurlijk diverse horeca staan, hè? Wat lekker de drankjes genuttigd kunnen worden. Daar is ook altijd de nodige muziek bij.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk een heel veelzijdig gebeuren. En laten we ook de kermis natuurlijk niet vergeten in Dinxperlo. Die ook op Hemelvaartsdag aanwezig is.
0: Oh ja, dat is waar. Dat klopt. Ja, dat is ook altijd rond die tijd. Ja. Dat klopt, ja.
1: Hey, ja, dus voor jong en oud is het vermaak. En los van die professionele handelaren natuurlijk het vermelden ook nog waard. Dat er natuurlijk ook nog een kindermarkt plaatsvindt. Hè, waar de jonge lui proberen de spulletjes te slijten. En zo ook kennis maken met die grenshandel.
0: Ja, nou. Fantastisch. Hey, een logistiek verhaal. Het parkeren en zo. Hoe hebben jullie dat geregeld?
1: Nou, het parkeren dat reguleert zich eigenlijk altijd in het dorp. We hebben in Dinxperlo diverse parkeervoorzieningen en grote parkeerplaatsen waar men terecht kan. Daarnaast is het industrieterrein altijd goed bereikbaar en daar kan men ook goed parkeren. Veel mensen zijn ook op familiebezoek op die dag. Want het is toch vaak voor mensen die vanuit het oosten van het land vertrekken naar de Randstad vanwege werk of carrière.
0: Mm-hmm.
1: Die toch op Hemelvaartsdag ook weer terugkeren en bij familie parkeren om samen de markt te bezoeken. Dus dat verdeelt zich eigenlijk over het dorp.
0: Is er nog een beetje te zeggen van hoeveel bezoekers jullie jaarlijks krijgen? Ja, dat blijft natuurlijk een beetje vissen, maar... Ik ben wel eens benieuwd.
1: Ja, dat blijft zeker vissen. We hebben ooit geprobeerd ze te tellen, maar goed, met zulke aantallen dan hou je op.
0: Ja.
1: Maar de inschattingen die we natuurlijk jaarlijks maken, die zitten elk jaar tussen de 20.000 tot 30.000 bezoekers.
0: Nou, moet je kijken. Moet je kijken.
1: En dat is voor een markt echt gigantisch.
0: Ja. Ja. En als we donderdag zo'n weer erbij hebben, zoals je nu hebt, nou, dan is dat natuurlijk het hele plaatje compleet, hè?
1: Ja, ik heb de glimlach nu al op mijn gezicht staan bij de gedachte al in. Dus laten we de weerberichten volgen.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies. Peter, tot het laatst. Wat zou je nog willen melden over de grensmarkt? Wat belangrijk is, zeg maar, dat wil ik toch nog even genoemd hebben.
1: Nou ja, goed. Ik denk dat het voor de mensen die de grensmarkt nog niet kennen, heel goed is om eens te komen kijken. Het is een unieke ligging. De locatie op de grens is werkelijk bijzonder. Neem de grensmarkt mee en bezoek verder ook eens de monumentjes die we nog in Dinxperlo hebben staan. Neem het kleinste kerkje van Nederland op de Rietstad maar als voorbeeld.
0: Ja.
1: Het dorp is absoluut de moeite waard om een dagje uit te trekken.
0: Nou, kijk aan. Dat lijkt me een mooie afsluiter. Peter, mag ik je danken voor dit gesprek?
1: En, heel graag gedaan.
0: Gezellig, spreken we elkaar volgend jaar weer. Om deze tijd.
1: Nou, laten we dat doen.
0: Dankjewel.
1: Wens ik jullie allemaal een mooie dag.
0: Ja, hetzelfde. Ja. Doeg.
1: Tot ziens.

toen ik thuis vanmiddag wegging, heb ik dit nummer gehoord. Daar ging ik mee de deur uit. En nu gaan we er bijna het programma mee uit. Dus ja, een beetje hetzelfde allemaal. Ja, het zit er bijna op, Achterhoek Actueel. Na 4 uur kun je nog luisteren naar Sven in de middag. Dus als je voor de avond nog niks te doen hebt, dan lekker naar blijven afstemmen op AFM. Ja, wil je komende donderdag wat te doen hebben? Ja, Peter Hermans had het zoek net van de grensmarkt in Dinxperlo. Daar kun je donderdag nog naartoe. En natuurlijk een tribute of the park bij de Dru. Goed, even te verstaan, het is wel buiten en niet binnen in de Dru. Dus totaal wat anders. Wat ons betreft, Harm, bedank je wel voor deze middag. En ja, ik ben er over een tijdje weer met dit programma. Ik zou zeggen, fijn weekend en tot de volgende keer.

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Schoenmakerij De Kaplaars repareert schoenen waardoor ze er weer uitkomen te zien als nieuw. Bij verzolen schoenen, vervangen ritsen, verwijden of versmallen laarzen. En we zijn ook specialist in het maken van sleutels. En ook vindt u bij ons een stomerijservice. Schoenmakerij De Kaplaars vindt u aan de Haartsestraat 14 in Aalten. De Kaplaars. Kijk voor openingstijden of meer informatie op dekaplaars.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
3: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
4: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Liek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkerliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Liek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
5: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met €20 korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeans.

0: Geniet van de koffie van Robin's Koffiewereld.
1: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieten zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten. Wij zijn AFM. Beluister. Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
2: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
3: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. In eenklik.nl zit de tijd op 4 uur. Bettingwoon.

0: In toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
9: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
10: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
12: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
3: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
2: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
4: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
5: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
6: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
7: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij

0: keren weigerde naar Vlieland te gaan, uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Wij zijn 1 Achterhoek.

Let me see you move.

0: 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Riek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkereliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Riek. Het grootste goudsmit atelier van de Achterhoek.
1: Eefdink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eefdink Rensing Constructiewerk. www.eefdink-rensing.nl.
2: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het Housefestival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met

0: benacci.com. benacci.com.
1: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
2: Wij zijn 1-8.

I love the Biebs, don't get me wrong.

0: Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
14: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
15: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
9: Ik wil je graag bedanken voor...

0: alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
1: Valdorpelshop.nl.
2: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
1: Valdorpelshop.nl.
3: Wij zijn één Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra.

0: werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gordcoaching.nl.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog.

0: nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Wij zijn 1 Achterhoofd.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.

0: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
4: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Wij zijn 1 Achterhoek.

Mein Volk ist frei. Wenn du die Welt

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen, wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler.

0: gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
0: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Oh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant. Een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
9: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
10: Bel ons 020-679-0052.
9: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
11: Wij zijn 1 Achterhoek.

and share. I forgive you, and I ask the same of you.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
14: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
17: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
18: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfume.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar.